0: FM yine sürmek yevmek.
1: Gioacchino Rossini, Porain Quartet Hamar 2, Sol Major, կատարում են Wolfgang Schulze, Flöte, Karl Leister, Klarinett, Günther Högner, Galerapoch և Milan Turkovich, Fagott.